voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

dat was Marianne Weber met een liedje geheten In de Zon. En de zon hebben we volop genoeg gehad de laatste dagen, luisteraars. Al was die af en toe wel een beetje verduisterd door al die rook die binnenkwam waaien van het noorden. Nogmaals, goedemorgen allemaal. Ik ben Martin van Denzen en u luistert naar de Dutch Dutch hier bij CJMR. Ik hoop dat u zich rustig heeft gehouden. En misschien heeft u wel visite uit Nederland en, of van waar dan ook. Geniet maar van de zomer. Lekker buiten met een kopje koffie. Tegenwoordig om buiten te zitten. We zal nog een paar dagen moeten wachten, denk je. Of misschien een lekker glaasje koud. En heeft u zin om te dansen? Hier is Selina met Wil je met me dansen? En daarna het nieuws.

Oké, afgelopen met dansen. Ga dan maar eventjes zitten, want hier is het nieuws. En ik begin het nieuws met even door België rijden, dat krijgt een prijs. Er komt een vignet, of datzelfde is een tol, voor 1 jaar. En voor 1 jaar kost €100. Automobilisten in België betalen vanaf 1 mei 2027 voor het gebruik van de hoofdwegen. Dat geldt ook voor de tienduizenden buitenlanders die dagelijks door het land rijden. En dus ook voor de Nederlanders. Een vignet wordt verplicht. Het basistarief voor 1 jaar tol betalen is €100. Dat schrijft de Belgische krant Het Laatste Nieuws op basis van de plannen die zijn ingevoerd. Rij je elektrisch of op waterstof, dan betaal je €90. De vervuilendste auto's betalen €125 per jaar. Voor reizigers die af en toe door België rijden, zijn er dagvignetten te koop van die €9 kosten. Een vignet van 10 dagen kost €12 en van 1 maand €19 en van 2 maanden €30. Zo, in 1927 ga je betalen om door België te rijden. En want ze moeten de wegen natuurlijk, die moeten betaald worden. Maar het plan trok flink gekraag in van Nederland. En deze keer zet de Vlaamse regering door. Ze hebben het wel eens meer geprobeerd, maar deze keer gaat het door. Meer dan de helft van alle kilometers op de Belgische wegen wordt volgens de Belgische regering afgelegd door buitenlandse automobilisten. Oh, there you go. Eventjes de grens overgaan om benzine te laaien in België. Dat zal ook wel minder worden. Nou ja, we gaan verder. Man belandt in een vuilniswagen in Rotterdam. In het centrum van Rotterdam is maandagochtend een man in een vuilniswagen terechtgekomen. Hulpdiensten waren druk bezig om hem daaruit te bevrijden. De man kwam even voor 10 uur 's morgens in de vuilniswagen terecht op het Schiedamse Vesthof. Vermoedelijk lag de man in een vuilcontainer te slapen en is hij daarmee in de vuilniswagen gekieperd. De hulpverdiensten waaronder een traumahelikopter werden ingeschakeld. De man zat klem met zijn voet. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het verder met hem afgelopen is, heb ik niet uitgevonden, maar hij leeft nog wel, dat weet ik. En hier is een berichtje uit Noordwijkerhout. Kelly Houttuin, gekroond tot Miss Beauty of the Netherlands 2026. Begin maart werd Kelly Houttuin, 23 jaar uit Noordwijkerhout, mijn geboorteplaats, gekozen tot Miss Beauty of Zuid-Holland 2026. En daarmee plaatsen ze zich voor de finale van Miss Beauty of the Netherlands 2026. En deze finale vond plaats op zaterdag 11 juli. En tot haar grote vreugde werd Kelly van de 30 deelnemende meiden gekroond tot Miss Beauty of the Netherlands 2026. De reactie van Kelly: wat voelt dit nog steeds onwerkelijk. Met ontzettend veel trots en dankbaarheid mag ik mezelf Miss Beauty of the Netherlands 2026 noemen. Een droom die uitkomt. Volgend jaar mag zij Nederland vertegenwoordigen op het internationale podium tijdens de Miss Global. Ik kan niet wachten om deze uitdaging aan te gaan en Nederland met trots te vertegenwoordigen. Op naar 1 jaar vol herinneringen, nieuwe avonturen en onvergetelijke momenten. Ik heb er ontzettend veel zin in. En wij feliciteren Kelly Houttuin met deze overwinning en wensen haar veel succes. En medewerkers van een waardetransport. Medewerkers van een waardetransport hebben dinsdagmiddag door een technische verstoring vastgezeten in het Limburgse Arkum. Door de hitte werd het erg warm in het voertuig waarop de brandweer de wagen kwam koelen. De hulpdiensten kregen rond 3:30 in de namiddag melding binnen over de oplopende temperatuur in de wagen die bij een betaalautomaat stond. Door de storing werden de deuren van de geldwagen automatisch vergrendeld. De medewerkers konden daardoor niet meer naar buiten. De mannen hebben ruim 1,5 uur vastgezeten. Uiteindelijk is het de monteur gelukt de storing te verhelpen. Nou, ik denk wel dat ze genoeg kaas hebben gehad om te betalen. Dat grapte een woordvoerder. En de FNV kondigt nieuwe acties aan, waaronder 24 uur staking op het spoor. De FNV gaat in de eerste 2 weken van september verschillende acties voeren. Voorzitter Hans Spekman
kondigde verschillende acties aan bij de overheid in havens en ziekenhuizen. Daarnaast wil de vakbond het treinverkeer 24 uur lang stilleggen. Ook de staking op het spoor zal begin september plaatsvinden. Op 24 juni lag het treinverkeer 's ochtends 4 uur lang stil vanwege een staking. Maar de aangekondigde acties voor september zullen een aanzienlijke groter impact hebben, zegt de vakbond. FNV strijdt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Naast acties bij het spoor zal er ook bij de overheid, havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen actie gevoerd worden. Bij de laatste twee gaat het niet om stakingen, dat zei Spekman. Even kijken, daar hebben we nog meer. Oh, voor het eerst gratis een vrouwenurinoirs tijdens de Nijmegense Vierdaagse feestdagen. Tijdens de Nijmegense Vierdagenfeesten komen voor het eerst vrouwenurinoirs in het centrum te staan. Met 8 van deze zogenoemde lappies wil de organisatie het feest voor iedereen toegankelijk houden. Tijdens de Tilburgse kermis zijn er ook meer gratis toiletten te vinden. Op de lapies, ook bekend als roze wokkels, kunnen 3 vrouwen tegelijk plassen. De roze wokkels worden op verschillende plekken in het centrum van Nijmegen geplaatst. De toiletten worden op locaties geplaatst die niet te licht en te donker zijn, waar je niet van bovenaf in kan kijken, zegt een woordvoerder tegen Omroep Gelderland. Het gaat om een pilot. Na de vierdaagse feesten wordt de proef geëvalueerd, onder andere via reacties op sociale media en bevindingen van vrouwen tijdens de feesten. En daarna wordt besloten of de roze wokkels volgend jaar terugkeren. En heb ik dan nog meer? Al 12 dagen extreme hitte in de Tour de France. In de eerste 12 etappes van de Tour de France kwam de temperatuur stevast boven de 30 graden. De hitte is dit jaar extreem, maar de renners stappen elke dag gewoon weer op. Er moet iets gebeuren voordat er wat verandert. De warmte is vaak onderwerp van gesprek geweest in de Ronde van Frankrijk, maar nog nooit zo extreem als in deze 113e editie. De gemiddelde temperatuur in de Tour lag deze eeuw meestal tussen de 20 en 25 graden, berekende statistieksite Pro Cycling Stats. Dit jaar zijn we over de helft en er is nog geen rit geweest waarin het kwik onder de 30 graden bleef. Nou, de Canadese dollar die staat nog steeds op 62 eurocent. En de benzine, nou ja, we klagen hier over de kosten van de benzine. In Nederland is 1 liter $4.12. Zo, stop maar met klagen, luisteraars. En het weer in Nederland. Vandaag is het overwegend bewolkt in het grootste deel van het land. De noordwestenwind voert steeds koelere lucht aan met middagtemperaturen tussen 18 en 24 graden. Vooruitzichten tot 26 juli. De koele lucht uit het noordwesten boekt nog wat meer winst. En het blijft daarbij veel droog, behalve rond 22 juli. Pas vanaf 25 juli komt er wat vaker regen vanaf de oceaanzijde. En hier, nou luisteraars, de zon schijnt, maar de zon is soms moeilijk te zien. Maar de lucht zelf is hetzelfde als de laatste dagen. Dus het beste is, blijf maar binnen, want als je ouder wordt of kinder voor kinderen, is het ademhalen buiten niet zo goed. Maar ja, daar komen we ook wel weer doorheen. Tot zover het nieuws.

0: Sassem, Sassem is mijn dorpje, maar dat is niet de naam. Dat noemen de bevolking daar natuurlijk, die daar wonen. Het is eigenlijk Sassenheim. En dat speelde ik voor G. Spaans. Want G. Spaans, die komt uit Sassem. En ze is, ja, ze viert haar verjaardag vandaag. G., van harte namens ons allemaal van harte gefeliciteerd. En we wensen je natuurlijk een hele fijne dag. En straks kom ik een kopje koffie bij jullie drinken zelf. Luisteraars. G. Spaans, verjaardag vandaag. En we kennen G. Spaans natuurlijk allemaal vanwege de Nederlandse bazaar al die jaren waar zij trouw de voorzitter van was. En G. is nog steeds druk bezig om ons allemaal, ja, ze houdt ons allemaal een beetje in de gaten. G., nogmaals een hele, hele fijne dag.
1: Een Nederlandse delicatessenwinkel heeft natuurlijk niet alleen kaas, hagelslag en beschuit, maar ook een sortering van alle andere bekende Hollandse kruidenierswaren. De Holland Store heeft kwaliteit voor de beste prijs. Of het nu uw wekelijkse inkopen zijn of voor iets extra's, de Holland Store heeft de beste keus. De Holland Store, 2542 Western Road, ten zuiden van de 401. 416-247-8659. De Holland Store, een klein stukje Nederland in Toronto.

Ja, ik hoop dat u misschien lekker mee hebt gezongen. En het volgende liedje dat ik ga draaien is voor onze vriend Buddy O'Hearn in Athol, Massachusetts. Die wil altijd graag kinderliedjes horen. En dat kan je natuurlijk niet altijd doen. Maar this time, Buddy, just for you, here is a song the kids are singing about summer camping.

kinderen samen op de camping. En mooier kan het toch niet, want de kinderen hebben altijd de grootste lol op de campings. Alleen deze week, mijn kleinzoon Lucas, die was ook deze week op de camping. En dat hebben ze af moeten lassen voor een paar dagen, want de lucht was niet gezond genoeg. En hij heeft ook een beetje last van. Ik kan het merken, want hij liep gisteren ook een beetje te blaffen, te hoesten, zeggen we dat, blaffen zeggen. Toen liep hij ook te hoesten, zo, hij had er ook een beetje last van. Zo, best is om de kinderen en oudere mensen binnen te houden. Maar ja, ik zit hier nog steeds, luisteraars, zit er maar niet over in, want onkruid vergaat niet, zeg ik wel eens. Maar ik ga door met het Community News. En het Community News wordt u gebracht door onze Duca Credit Union. En ik zal eerst maar even doorgeven, de coffeeclubs in onze omgeving, de eerste, de Oakville is elke derde dinsdag van de maand, en de volgende wordt gehouden op dinsdag 18 augustus. En als er iemand, een van de leden van de Oakville Coffee Club luistert vandaag, laat me maar eens weten hoe het gaat met die Coffee Club. Want ja, het is voor mij een beetje uit de weg om daar op koffie te gaan. Dus ik ga naar de Guelph Coffee Club, want die hebben de koffie elke derde woensdag van de maand. En wij hadden vorige week woensdag weer zo'n 16 mensen bij elkaar. En dat is altijd oergezellig. Dus de volgende is op de derde woensdag in augustus, en dat is op 19 augustus. En wilt u meer informatie hebben over deze coffeeclubs, dan belt u mij op 416-226-0620. Laat gewoon een berichtje achter en dan bel ik u wat terug. Nou, en dan het concert van André Rieu, dat is weer begonnen op het Vrijthof in Maastricht. En de concert dit jaar is geheten Viva Maastricht. En dit concert komt ook weer in de Cineplex Theaters in onze omgeving natuurlijk. En misschien ook, en nu ook, want waar, dan kunt u zelf vragen bij de Cineplex Theaters. En in de Cineplex Theaters komt het op 29 en 30 augustus. Met extra shows in september 5, 6, 7, 12 en 13. Zo, als u niet eind augustus kan gaan, heeft u nog de kans. Maar dat is niet altijd zeker, maar het is zeker de 29ste en de 30ste. En dan kunt u nog kijken of het in begin september ook nog is. Maar ik hou u wel op de hoogte. En wat heb ik dan nog meer? Nou, ik wil nog wat eventjes. Ik kreeg een berichtje toegestuurd van Henny Groenendijk over de 11-day Mediterranean Splendor Cruise. Dat is leaving op 24 oktober vanuit Athens en dat arrives in Barcelona op 4 november. Zo, dat is zo'n... Even kijken, dat is bij iets meer dan een week. Bijna 2 weken, denk ik, ja. Zo, unfortunately, they had a cancellation within their group. And now there is one cabin left for one or two persons. Now, so they are a group of Dutch-Canadian and Canadian fun people, it says here. And they will be sailing on the Holland-America line on the beautiful Oosterdam. After leaving Athens, they will have a stop in Olympia, Albania, Malta, Messina, Italy, Naples, Rome, Corsica, France, Nice, and at the end in Barcelona. Now, the cruise price starts from Canadian dollars, $5,380 per person, and that is with double occupancy. So, in an ocean view cabin, if still available. And of course, the airfare and excursions are always extra. Now, if anyone wants to join them, give Ann Winter a call at First Rate Travel, 416-969-8100. Of you can call Henny Groenendijk, 905-465-5771. For meer informatie. Nogmaals, First Rate Travel en Winter, 416-969-8100. Of je kan bellen nog Henny zelf, 905-465-5771. Als u interesse hebt om met deze tour mee te gaan. Met deze, not a tour, it's a Mediterranean cruise. Nogmaals, dat nog één keer het nummer doorgeven, want de tijd is natuurlijk limited. 416-969-8100.
8100 of 905-465-5771. En wat heb ik dan nog meer? Nou, ik wil nog één keertje doorgeven voor de support work of Anne en Louise, Louise en Bas op de Kelder voor their charity work in Indonesië. And they will not organize the yearly fundraisers at Ramakers Imports in St. Catharines, but they have prepared Indonesian style satay available for you in bags of 25 skewers. Now there are two options available for getting these orders. All you have to do is you give Louise a call at 905-921-9145, 905-921-9145. Of you gaat gewoon naar Ramakers Imports at the Dutch store in St. Catharines. So, and there is satay pork, satay chicken, and there's also satay sauce. And it is allemaal voor een heel goed doel, luisteraars. So, wat heb ik dan nog meer? Ik denk dat zover het community news. En het community news werd u gebracht door onze Duca Credit Union. Nou, en voordat ik wegga, ik kreeg gisteren een berichtje vanuit Stony Creek dat Joe Lemon viert zijn verjaardag. Nou, ik weet niet precies wat het zegt. De letters zijn een beetje onduidelijk. Ik denk, of staat, ik dacht eerst dat het 19 was, maar toen heb ik goed gekeken. Toen was het 91. Joe viert zijn 91ste verjaardag. En hij is nog redelijk gezond, want hij gaat nog steeds elke dag even naar het werk toe om de boel in de gaten te houden. Nou ja, Joe, ik had een beetje te laat om Limburgse muziek te draaien voor je, want Joe die komt uit Weert, Limburg, daar kwam mijn Nelly ook vandaan. Joe en Trudy komen alle twee uit Weert, Limburg. Maar ja, dat zijn... Ik zei altijd me zo, in Weert, er zijn goede mensen, want tenslotte heb ik daar mijn Nelly gevonden. En, maar volgende week zal ik leuke Limburgse muziek voor je draaien. Ondertussen, geniet van je verjaardag en denk er maar aan, je bent geen 19 meer. Maar draai gewoon de nummers om, dan is het ook goed. Hier zijn de Belcantos en die zingen een liedje uit 1990. Luister maar.

0: Ultimate Glucosamine Powder is so easy to take. Just once a day in your favorite hot or cold morning beverage. There are no pills to swallow, and Ultimate Glucosamine won't interfere with your prescription medications. Ultimate Glucosamine Powder can be ordered online from pharmacy.ca. Shipping is free, or you can order Ultimate Glucosamine at the prescription counter at Shoppers Drug Mart. Ultimate Glucosamine, for better joint health.
1: Weet je, als je zo'n grote truck rijdt en dagenlangs de weg zit, dan wordt het je allemaal wel eens te veel. Goed, je verdient een aardig loon, maar je bent soms weken van huis. Vooral als je op Iran of Turkije rijdt. Maar als je dan denkt aan al die mensen die bij nacht en ontij voor je klaarstaan. Zoals bijvoorbeeld het personeel van benzinepompen, chauffeurscafés en wegenwachtstations. Dan denk je, het valt toch allemaal wel mee. Zo reed ik een keer 's nachts om 12:00 ter hoogte van verkeersplein Oude Rijn. Zie ik een collega van me met pech langs de weg staan. Ik besloot te stoppen om hem eventueel te kunnen helpen. Een meter of 20 voorbij zijn wagen zette ik mijn kar op de vluchtstrook. Enfin, ik ben mijn wagen nog niet uit of er stopt zo'n gele wagen van de wegenwacht. Kan ik u van dienst zijn, heren? Vroeg hij vriendelijk. Waarop een collega zegt, nou graag, want ik denk dat er een scheur in mijn verdeelkap zit en dan zul je juist zien dat ik die nou net niet bij me heb. Nadat hij even onder de motorkap had gekeken, kwam ook de monteur van de wegenwacht tot de conclusie dat de storing veroorzaakt werd door een scheur in de verdeelkap. Hij ging weg om het kapotte onderdeel, dat hij ook niet bij zich had, ergens te kunnen gaan halen. Het was intussen gaan regenen en we besloten om zo lang in de cabine van mijn wagen te schuilen. Na ongeveer een half uur zag ik een wagen stoppen bij de truck van mijn collega. Het bleek de monteur van de wegenwacht te zijn, die alweer teruggekomen was. Een ogenblikje, heren, zei hij. Dan zal ik die kap even verwisselen en dan kunt u weer verder. Fluitend begon hij te sleutelen en had in minder dan geen tijd het euvel verholpen. Normaal gesproken denk je niet verder bij een dergelijk voorval. Maar later, toen ik weer hoog en droog in de cabine van mijn truck op weg was, realiseerde ik me pas wat er allemaal zou kunnen gebeuren als er geen wegenwacht zou zijn. Waarschijnlijk zou mijn collega een halve nacht hebben staan wachten tot er iemand gekomen zou zijn die hem mee had willen nemen. Zijn vrouw zou waarschijnlijk uit ongerustheid de politie hebben gebeld of een slapeloze nacht hebben gehad. Dit verhaal is maar een van de vele voorbeelden. Maar na zo'n overpeinzing realiseer je je pas hoe belangrijk de wegenwacht voor ons is. Ook al sta je daar niet altijd bij stil. Maar nu de mogelijkheid zich voordoet jullie door middel van dit verhaal te bedanken, wil ik die kans met beide handen pakken. En daarom zeg ik uit naam van al mijn collega's, wegenwacht, weer en wind, bedankt.
2: Ah, de wegenwacht, ja. Het is iets speciaals in Nederland. Niet dat wij dat hebben. Hier zijn het meeste de tow trucks, die zitten te loeren op dat ze iemand kunnen helpen. En dit was de wegenwacht, een liedje uit het jaar 1976, gezongen door Gerard de Vries. En die ook het liedje zong van Teddybeer. Kent u dat nog? Luister maar.

0: Is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei: je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar doet er eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.
1: Ja, en dat was Teddy Beer. Nou, luisteraars, velen van ons gaan natuurlijk eens in de week of zondag naar de kerk toe. En we hebben allemaal wel eens een pastoor of een minister of een dominee meegemaakt die in vuurde vlam op de preekstoel stond. Nou, ik heb hier een verhaaltje. Ik eerst aan zitten denken, zal ik het voorlezen? Maar ik vond het toch wel leuk eigenlijk. Hier gaat het. A passionate minister decided his Sunday sermon on the vices of the flesh needed a dramatic visual aid. He marched up to the pulpit and lined up four glass jars, each containing a single lively earthworm. With the congregation watching intently, he prepared the jars. He drowned the first worm in a shot of whiskey. He pumped the second jar full of cigarette smoke. He smothered the third worm in rich chocolate syrup. He gently placed the fourth worm into a jar of pure organic soil. At the end of his blistering sermon, the minister stood over the jars to reveal the results. Look here, my friends, he boomed. The worm in the alcohol? Dead. The worm in the smoke? Dead. The worm in the chocolate? Dead. But the worm in the clean earth? Alive and thriving. He leaned over the pulpit, looking out at the silent congregation. So what can we learn from this powerful demonstration? From the very back row, an elderly 90-year-old woman slowly raised her hand and called out, as long as you drink, smoke, and eat chocolate, you'll never get worms.

Hasta la vista mañana. See you next week again. So I just changed that a little bit. En het lonsuurtje loopt weer op het einde, luisteraars. En moet ik weer ruimte... Nee, ik hoef geen ruimte te maken voor iemand anders. Maar ik moet wel de deur uit natuurlijk. Nou, heeft u een verzoekje of een berichtje dat u door wil geven? Bel mij op 416-226-0620. Laat gewoon een berichtje achter. Maar zorg wel dat je op tijd bent. Want Trudy en Joe, je was gisteren wel op tijd hoor. Maar ja, vanmorgen die kleine van mij, die stond naast mijn bed en die wou met opa praten en alles. En toen moest ik weg en toen had ik geen tijd meer om alles toch even te veranderen. Zo, maar ja, volgende week zal ik het allemaal goed maken. En Joe, ik wens je nog een hele, hele fijne dag natuurlijk. Zoals ik al zei, heeft u familie of vrienden op visite? Geniet van elkaar, het leven is te kort. Ik eindig vandaag met deze woorden van Joep van het Hek. Die zei het volgende. En ik heb deze ook al eens meer gezegd en het is heel belangrijk. Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Dus blijf gezond, luisteraars, en geniet van het leven. Ik ben Martin van Denzen, ben jij aan de controls. Tot volgende week. Bye bye.

community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.

0: 있는지 아닌 거야. 엄마.
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.